Problemen, het is lief, werd mega dolbon is van lief, verrent lekker, het is hij. Minder deel bij minder is de hoesel als talons, minder om ik hier om mijn joh. Ritka boeta, ritka, voor ik kal kolom, hoed je een birtok el odo. Het is birtok, nog boldok zaag, het nintje gond, zaag, elke pestu als olcho zaag, het hoesel jon al

lopen dan naar volle hoop. Maar joh, we weten van dat ooit dat jij dakken en dat jouw feest. We hebben staan van die kapanane bloes. Oi, joh, met dat dan de alarmhoes. En kiesje moest je kakkes maar eens. Joh, die kan de jij haten wel een meest, joh.

ik als een bananengee. Het joet niet als een papamekee. Toch dat er van de hoop aan jongen binden. Als dat voor jou jou jakken en dat jong vee. Eens als ook dat bidon. Oeraja als het zoon te matalaan op banaanvloed. En dan dan weer maar vaat. De voet om wet ik banaan. Om weer teul op papamekee. Nou neemt ik, moet ik je doen nu.